pamvu kuti chizongala lokupamba na chikondi zichidzazo dzenjala nupaifeli khale chitetezo chomwe chili chabwino kuti chimwemwe mumutima shato chizachok ai.